0: SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
1: Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
2: Graag erkennen wij de traditionele eigenaren en verzorgers van het land van waar we vandaag SBS Dutch uitzenden. En uiten we ons respect aan de Cammeraygal mensen van de Kurungay Nation en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook kennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert. Een hele goede morgen. Het is zaterdag 6 juni 2026. Mijn naam is Paulien Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Met nog een kleine week te gaan tot de start van het WK voetbal hebben we vandaag een speciale mini-les Nederlands over het WK en met George Diebels. Verder bespreekt onze boekenrecensent Astrid van Schoonakker vandaag de laatste roman van Anna Enquist. En SBS Examens onderzoekt hoe je het onderwerp antisemitisme het beste kunt bespreken met kinderen. Dat, nieuws uit Nederland en muziek van onder andere Caro Emerald en een duet tussen André Hazes en Paul de Leeuw allemaal straks. Nu eerst de actualiteiten.
1: SBS Dutch. Deel ons verhalen op Facebook.
2: In de meest recente aankondiging van de regering Trump zijn invoertarieven voorgesteld tot 12,5%.

0: 12% op goederen uit 60 landen, waaronder Australië. De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Jameson Greer zegt dat deze handelspartners zich schuldig hebben gemaakt aan oneerlijke handelspraktijken. In een rapport dat dinsdagavond werd gepubliceerd, stelde Greer dat de Australische wet het beleid en de praktijken met betrekking tot het niet invoeren en effectief handhaven van een verbod op importproducten die met dwangarbeid zijn vervaardigd, onredelijk zijn en de Amerikaanse handel belemmeren of beperken.
1: When you think about the tariffs that we had in place last year, these tariffs were in place due to enormous trade deficit, the enormous trade deficit we have with the world, and some were particularly severe for certain jurisdictions, China, the European Union, Japan, etc. Driving all of these deficits, we believe, among other things, are unfair trading practices. One of these is a tolerance for the import and export of goods made with forced labor. So this is the action where we proposed tariffs last night.
0: Andere landen die door deze beslissing worden getroffen zijn Amerikaanse bondgenoten zoals Canada, Japan, de Europese Unie en Israël. Ook Amerikaanse rivalen zoals Rusland en China vallen onder de maatregel. Australische politici van zowel de regering als de oppositie hebben de beweringen van Greer afgewezen. Minister van Financiën Jim Chalmers noemde de nieuwe heffingen ongerechtvaardigd.
2: Well, we maintain the position that these tariffs are unwarranted, they're unjustified, and they're inconsistent with our free trade agreement with the US. And we've made that case repeatedly. Now, when it comes to the specifics of the modern slavery laws, we've got a world-leading legislation in place already to combat the evils of modern slavery. This is the issue that the trade representative has raised. So we will continue to take every opportunity that we can to stand up for Australian exporters and to stand up for the workers and businesses in those industries.
0: Volgens het voorstel zou een tijdelijke invoerheffing van 10%, die in februari werd ingevoerd, op 24 juli worden verhoogd naar 12,5%. Volgens persbureau AAP blijven de bestaande uitzonderingen op Amerikaanse invoertarieven voor Australische export van rundvlees en goud gehandhaafd. Premier Anthony Albanese zegt dat de nieuwste tarieven het gevolg zijn van een ideologisch meningsverschil. In een interview met ABC AM Radio verklaarde hij dat deze maatregelen alleen maar zullen leiden tot hogere prijzen voor consumenten in de Verenigde Staten.
3: There is an ideological disagreement where the United States administration has broken with what was a decades-long understanding that tariffs are not positive for the country that is imposing them, that they increase the costs of goods and services in the country that is applying them to its consumers, and that free trade is in the interests of the global economy. It's in the interests of Australia. It's also in the interests of the United States.
0: Oppositieleider Angus Taylor heeft beloofd zich tegen de beslissing te verzetten. Volgens hem is dit niet hoe vrienden met elkaar omgaan.
4: They're wrong. There shouldn't be tariffs like these imposed on Australia, and the United States shouldn't do it. They are a great friend, and they shouldn't do it to a friend. We fought with them in every war, every major war.
0: Leider van de Nationals en handelswoordvoerder van de oppositie, Matt Canavan, zegt eveneens samen met de regering te zullen optrekken om deze maatregelen te bestrijden.
5: Now, I've read the report overnight and there is no evidential basis here in this report to maintain that somehow Australia does not have strict regulations and standards on forced labour. This report has just two paragraphs on Australia, and it's more assertion than evidence. As Angus has said, these are wrong. These tariffs are unjustified, they're unwarranted, and they're not the act of a friendly country. They've been brought forward on trumped up reasons here that don't hold water. So all Australian politicians and leaders should be fighting against this. We'll certainly be doing that. We'll support whatever the government needs to stand up for Australian exports and our country.
0: Dit was een verslag van Sydney Leng voor SBS News, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch.
6: SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
0: De regering van Queensland heeft aangekondigd dat alle kinderen onder de 5 jaar uit residentiële opvang worden weggehaald, nadat een vernietigend rapport grootschalig seksueel misbruik binnen het systeem aan het licht heeft gebracht. De onderzoekscommissie onder leiding van

0: voormalig federaal rechter Paul Anastasio stelde vast dat het aantal kinderen in residentiële staatszorg in 10 jaar tijd meer dan verdrievoudigd is. Minister voor Child Safety, Domestic and Family Violence, Amanda Kam, beschuldigt de vorige regering ervan kwetsbare kinderen in de steek te hebben gelaten.
1: Labour ministers became more and more reliant on residential care placements that created houses of horror where children experienced sexual abuse, violence, neglect and where providers lined their pockets on the back of this vulnerability.
0: Volgens haar heeft het systeem uiteindelijk meer trauma veroorzaakt voor kinderen.
2: And potentially greater safety risk than if we had kept them with their families. And a child under 5 to wake up to a different set of eyes and hands who are going to be looking after you in the evening, to wake up the next morning to a complete stranger. That was what was occurring under the former Labour government.
0: De commissie concludeerde dat Queensland tegenwoordig bijna evenveel kinderen in residentiële opvang heeft als alle andere Australische staten en territoria samen.
1: Queensland has 13,568 children living in out-of-home care, by far the largest number of children in care anywhere in our nation. There are 2,258 children in residential care, including 78 under 5 and 472 under 10.
0: In een tijdsbestek van 10 maanden vonden door heel Queensland bijna 50 hoorzittingen plaats. De commissie hoorde aangrijpende getuigenissen van mensen die tijdens hun verblijf in staatszorg misbruik hadden meegemaakt. Uit het onderzoek bleek dat 67% van de meldingen van seksueel misbruik die bij het departement van kinderveiligheid werden gedaan, betrekking had op kinderen in residentiële opvang. Anne Holland, psycholoog en voormalig nationaal commissaris voor kinderen, begon haar loopbaan in de residentiële jeugdzorg.
3: I learned then and I've learned since that the state is a very poor substitute for the people in the child's life who love them. The people who love the children really are the ones that are, much more likely to be able to provide the kind of care that children need, particularly if they get the support that is needed if they themselves are struggling.
0: Zij zegt dat het plaatsen van een kind in enige vorm van staatszorg, in plaats van bij familie, pleegouders of verwanten, aanzienlijke risico's met zich meebrengt.
3: Putting children into residential care is an even higher risk. So the risk increases if you go down that path. Putting young children under 5 into residential care is extremely high risk policy and it's also lazy policy. Because the outcomes for those children are very poor and also the outcomes for our communities.
0: Minister Kam is het ermee eens dat het vinden van meer pleeggezinnen essentieel zal zijn om het systeem te verbeteren.
1: And we recognize their extraordinary contribution that they make to children every day. There are thousands of Queenslanders who open their homes and my message to them today is we need more of you. We need 1,000 more foster carers in this state, Mr. Speaker, and we will deliver. They will provide safety, stability and hope, and their contribution cannot be overstated.
0: De helft van alle kinderen in Queensland die buiten het eigen gezin worden opgevangen, is Aboriginal of Torres Strait Islander, terwijl zij maar minder dan 10% van de bevolking uitmaken. Vorige week bleek uit een rapport van de Commissie voor Aboriginal en Torres Strait Islander kinderen dat deze kinderen steeds vaker in residentiële opvang worden geplaatst. De vertrekkende commissaris Natalie Lewis verklaarde dat het verbreken van de band van kinderen met familie, verwanten, cultuur en country hun problemen verder verergert. En Holland onderschrijft dat.
3: Well, I would urge the Queensland government to look at what's happening in other jurisdictions that are doing better on that score, better on finding caring foster families, supporting foster families. To provide that care that very young children need, who are applying the Aboriginal Child Placement Principle where possible, placing Aboriginal and Torres Strait Islander children with families from their own culture.
0: Volgens haar zijn investeringen in en prioritaire toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en ondersteuning voor mensen met een beperking van fundamenteel belang om de resultaten van kinderbescherming te verbeteren. Ook de kosten van uithuisplaatsingen zijn onder de aandacht gekomen. Deze stegen van $753 miljoen in 2011 naar $2,36 miljard in 2024. Deb Fracklington, procureur-generaal van Queensland, zegt dat deze stijgende kosten onhoudbaar zijn.
1: The annual cost of residential care also escalated sharply, from around $300,000 in 2019 to almost $500,000 per child. The former Labor government repeatedly failed to make timely and sustained investment in family-based care and early intervention, contributing directly to the explosion in residential care placements.
0: De schaduwminister voor Child Safety, Domestic and Family Violence, Corinne McMillan, beschuldigt de liberale regering ervan de verantwoordelijkheid af te willen schuiven.
4: It is clear that this minister has failed to protect vulnerable children through her poor decisions. Her poor oversight, her poor leadership. We may never know the true scope of the impact of these poor decisions because she cut the inquiry short to cover her back. Again and again, the minister does nothing but obfuscate and point the finger. Well, I hate to break it to the minister, the buck stops with the minister.
0: Sinds de publicatie van het rapport is een mislukt systeem voor dossierbeheer en informatieuitwisseling een belangrijk twistpunt geworden. Het Unify-systeem, dat

0: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Geen deel uit van het onderzoek van de commissie, die in totaal wel 52 aanbevelingen heeft gedaan. De regering heeft aangegeven deze aanbevelingen in overweging te nemen. Er is inmiddels een subcommissie opgericht en de regering heeft beloofd binnen 2 maanden met een officiële reactie te komen. Dit was een verslag van Tim Mitchell voor SBS Nieuws en SBS Dutch vertaalde het in het Nederlands. Welkom terug bij SBS Dutch. Straks hoort u wat Astrid van Schoonakker vindt van de laatste roman van Anna Enquist. Maar eerst voetbal. Want het aftellen naar het WK voetbal is nu echt begonnen. En de oranje koorts loopt ook op, ook hier bij SBS Dutch. Tijd dus voor een miniles Nederlands met Joyce Diebels van Dutch with Joyce over het sportevenement van het jaar, het WK voetbal.
2: Hoi, ik ben Joyce van Dutch with Joyce, and today we have another Dutch lesson. With the World Cup coming up, I thought let's do a World Cup class. Now, the World Cup is in Dutch letters abbreviated to WK, otherwise known as WK. So this is usually what we say to each other when we're talking about World Cup, WK. But WK stands for Wereldkampioenschap, World Championship, a.k.a. the World Cup. Het WK Wereldkampioenschap. Nederland speelt op het WK. The Netherlands play in the World Cup. Nederland speelt op het WK. Next up, kwalificeren, to qualify. Het team wil zich kwalificeren voor de finale. The team wants to qualify for the finals. Het team wil zich kwalificeren voor de finale. And what do we want to qualify for and win? De Wereldbeker. The World Cup Trophy. Iedereen hoopt dat Nederland de Wereldbeker wint. Everyone hopes the Netherlands wins the World Cup. Iedereen hoopt dat Nederland de Wereldbeker wint. The coach who runs the national team, the national coach, is called the bondscoach. De bondscoach kiest de opstelling. So there's another word in here. Opstelling, the line-up. The national coach chooses the line-up. De bondscoach kiest de opstelling. Before we play a game, we sing the national anthem. The national anthem is like a folk song. Or in Dutch, het volkslied. And our anthem is called Het Wilhelmus, named after our OG king. Voor de wedstrijd zingen ze het volkslied. Before the match, they sing the national anthem. Voor de wedstrijd zingen ze het volkslied. The Dutchies really get into watching the World Cup or the Euro Cup. And since our national color is orange, our Dutch national team is called Oranje. So het Oranje team. Or every single time we refer to our national team, we just call it Oranje. So we could say Oranje speelt tegen Frankrijk. The Dutch team plays against France. Oranje speelt tegen Frankrijk. Not only that, we get a bit crazy during World Cup. Think special gear that we wear,

0: getting together on squares, watching the games. It's a whole branding and thing during these few weeks of World Cup that we call it a fever, the orange fever, de oranje koorts. Tijdens het WK is er veel oranje koorts. During the World Cup, there is a lot of orange fever. Tijdens het WK is er veel oranje koorts. In the World Cup, we first start with the kwalificatieronde, otherwise known as the pools, that we have to play three teams against each other, followed by the quarter rounds, the semifinals, and the finals. So the finals are called de finale. Semis are called the halve finale, and the quarters are called the kwartfinale. Wij hopen dat Nederland in de finale komt. We hope that the Dutch team will be in the finals. Wij hopen dat Nederland in de finale komt. And what do you think? In what round will the Netherlands succeed and will they make it to the finals this year? Hopefully you will watch the World Cup as well and you've learned now a few new words in line with het WK. Happy World Cup season and see you next time. Doei!
1: U kunt alle woorden en zinnen die zojuist besproken zijn op uw gemak nalezen op onze website sbs.com.au/Dutch. Net als nog eens 88 andere afleveringen van Leer Nederlands. Kent u iemand die nou heel graag de Nederlandse taal wil leren? Deel dan onze serie met hen. Het WK Voetbal is vanaf volgende week live en gratis te volgen bij SBS en SBS On Demand. Dan nu tijd voor muziek. John de Bever en Wilfred Gené zijn de studio ingedoken om een WK-versie te maken van hun liedje Koekoek. En die gaan we nu draaien. En als u goed luistert, hoort u ook oud-voetballers Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart een moppie meezingen.

0: Nou, nu hopen dat het WK één groot feest wordt, maar dit klonk in ieder geval al heel gezellig. We gaan nu verder met nieuws uit Nederland. We hebben enkele grote nieuwsverhalen uit de uitzendingen van het NOS 8 uur journaal van deze week voor u op een rijtje gezet. De overstap van Donald Pols van Milieudefensie naar Tata Steel deed al menig wenkbrauw fronzen. En dinsdag bleek dat de nieuwe directeur duurzaamheid en communicatie al na één dag is ontslagen. Aanleiding was een artikel in de krant NRC waarin werd onthuld dat de Zuid-Afrikaanse Pols op 19-jarige leeftijd de leider was van een extreemrechtse studentenbeweging.
1: Donald Pols, bekend als directeur van Milieudefensie en van de overwinning die de milieubeweging in de rechtszaak haalde tegen Shell.
2: Shell is verantwoordelijk voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering en Shell moet ermee stoppen.
1: Daarna zijn omstreden overstap naar de grootste vijand van de milieubeweging, Tata Steel. Naar eigen zeggen om zich daarin te zetten voor vergroening. Het is van korte duur. Na één dag blijkt uit berichtgeving van NRC dat Pols als 19-jarige leider was van een rechtsextremistische studentenorganisatie in zijn vaderland Zuid-Afrika. Hij zegt destijds:
3: dit is ons land. We zullen niet toestaan dat het ons op zo'n dictatoriale manier wordt ontnomen. De enige manier om een bloedbad te voorkomen is om de Afrikaner een eigen vaderland te geven.
1: Historica Annelot Hoek kwam deze beelden na een tip op het spoor. Rechtsextremistische studenten van de groep van Pols beletten de net vrijgelaten ANC-leider Mandela een speech te houden op de Universiteit van Pretoria.
4: Duidelijk in ieder geval dat hij de leider was van die organisatie die op die dag aanwezig was bij dat protest. Met hun vlag, met de runeteken erop. Wat in de Tweede Wereldoorlog is het nazi-symboliek geweest, wat ook onder andere door de SS gebruikt is.
1: Het is begin jaren 90, het begin van het einde van de apartheid. Terwijl velen vechten voor de afschaffing van de rassenwetten, verzet een deel van de witte Afrikanerbevolking zich hevig.
4: Nou, deze gedachtegroep was pro-apartheid, maar zij wilden met name waren ze bang dat de witte bevolking bedreigd zou worden op het moment dat er democratische hervormingen zouden komen.
1: Pols zou volgens ooggetuigen hier te zien zijn terwijl hij een ANC-vlag in brand steekt. Hij zelf ontkent dat. Pols betreurt dat hij niet eerder over zijn verleden in het openbaar heeft gesproken.
3: Er valt niets te rechtvaardigen. Dat wil ik ook niet. Ik ben verantwoordelijk, maar in niets ben ik de persoon die ik toen was.
1: Milieudefensie laat weten dat ze na verloop van tijd wisten van het extreemrechtse verleden van Pols. Volgens de organisatie heeft hij daar voldoende afstand van genomen.
0: In de nasleep is de Raad van Toezicht van Milieudefensie nu opgestapt. De Raad was van zijn verleden al jaren op de hoogte, maar had deze informatie niet gedeeld met de rest van de organisatie. De politie heeft vorige week 4 mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een grote zedenzaak. De verdachten van tussen de 21 en 51 jaar oud hebben mogelijk hun partner gedrogeerd en verkracht. Ze zouden daar ook filmpjes van hebben gemaakt en die beelden in besloten chatgroepen met anderen hebben gedeeld.
5: De politie hield vorige week 4 verdachten aan, na een tip van de Britse en Duitse politie die Nederlandse mannen aantroffen in internationale chatgroepen.
6: Daar zagen ze dat in besloten social media groepen misbruik werd gemaakt van vrouwen. En die vrouwen konden hun wil zelf niet aangeven, die waren vermoedelijk gedrogeerd. En die beelden deelden zij dus met elkaar en ze spraken met elkaar over op welke manier dit het beste kon doen.
5: Ze deelden informatie over welke drugs het beste kon worden gebruikt om de vrouwen te bedwelmen en te verkrachten.
6: En ook dat er verzoeken worden gedaan, mijn vrouw is nu bedwelmd, wie kan er langskomen? Dus dat maakt het ook wel extra ernstig dat degene waar jij die vertrouwensband mee hebt, dat die zo misbruik van jou maakt.
5: Volgens het Centrum Seksueel Geweld is dit niet eerder voorgekomen in Nederland.
7: Op het spectrum van seksueel misbruik is dit wel absoluut een dieptepunt in de Nederlandse samenleving. Maar ik heb ook wel in 30 jaar dit werk doen geleerd dat alles mogelijk is. Ook waarvan je denkt, nee, dat kan niet. Het kan toch. Hè? En we weten eigenlijk al dat die losse vormen, seksueel misbruik tijdens de slaap, seksueel geweld onder invloed van alcohol of drugstoediening en het maken van beeldmateriaal en verspreiden, dat komt al voor. En nu komen al die dingen bij elkaar.
8: Naar Marieke de Vries op de redactie. Marieke, heeft de politie enig idee hoe groot dit netwerk in Nederland is?
5: Nee, dat onderzoekt de politie op dit moment nog. Naar aanleiding van die tip van de Britse en Duitse politie werden in eerste instantie 8 verdachten aangemerkt door het hele land. 4 daarvan zijn dus vorige week aangehouden. En dus wordt nu ook onderzocht aan de hand van beelden op hun laptops en op hun mobiele telefoons om hoeveel slachtoffers het ook kan gaan in Nederland.
9: Nog even terug naar die mannen die zijn aangehouden, die verdachten. Zitten ze nog vast?
5: Nee, die zitten niet allemaal meer vast. Van de 4 verdachten zijn er inmiddels 3 weer vrijgelaten, omdat de verdenkingen tegen hen niet zo zwaar zijn dat ze vast moeten blijven zitten. De vrouwen, de huisgenoten van deze verdachten, zijn van tevoren op de hoogte gesteld daarvan. 1 man zit nog vast. Tegen hem zijn de verdenkingen dus duidelijk zwaarder.
0: Meerdere gemeenten hebben besloten het aantal kinderen dat thuisonderwijs krijgt vanwege de levensovertuiging van hun ouders te beperken. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle nieuwe verzoeken af. Dat doen ze vanwege een recente oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is.
10: Dit is onze schoolboekenkast met een klimrek. Hier hebben we scheikunde, muziek, gitaren.
11: Roy van Veen geeft zijn dochter Sophia van 15 zelf onderwijs.
10: De weg.
12: Der Straße.
10: Die straat.
11: Een openbare school vindt Roy geen optie.
10: Wij denken dat als je het individu centraal stelt, in dit geval Sophia, en haar interesse centraal stelt, dat het jonge mens gelukkiger is en makkelijker leert.
13: En waarom kan dat niet op school?
10: Omdat je op school in een vast ritme zit dat om 8:30 begint en om 3:00 ophoudt.
13: Je hebt geen klasgenoten. Mis je dat niet?
12: Nee, ik heb zelf nooit het gevoel dat ik dat mis, omdat ik wel veel vrienden heb waarmee ik juist door gedeelde hobby's of interesses mee verbind, waardoor je eigenlijk, vind ik, een wat diepere vriendschap hebt.
11: Nu hebben onder meer de gemeenten Den Haag en Groningen aangekondigd dat zij manieren zoeken om thuisleerlingen voortaan naar school te laten gaan, zodat er toezicht is op hun ontwikkeling en welbevinden.
14: Onze ambtenaren leerplicht hebben alle kinderen in beeld, maar wat wel heel ingewikkeld is, is dat we geen zicht hebben over de kwaliteit van het onderwijs. Dus we weten gewoon niet goed wat er thuis met de kinderen gebeurt.
11: Roy begrijpt de kritiek, maar heeft liever dat er toezicht komt op het thuisonderwijs. Dat ontbreekt nu helemaal.
10: Op het moment dat je het landelijk zou willen doen, dan zou het denk ik een jaarlijks gesprek zijn van 1,5 uur, waarbij je misschien een ouder en een kind uitnodigt en gewoon met elkaar de situatie bespreekt.
11: Het gaat natuurlijk om haar toekomst. Ze heeft nog geen idee wat ze straks wil gaan studeren.
12: Gaat bij mij nogal heen en weer tussen iets creatiefs of iets spannends.
11: Ze doet in ieder geval deze zomer nog mee met het WK eenwieleren.
15: Staatssecretaris Stiele laat voor de zomer weten hoe het kabinet omgaat met de vrijstelling.
0: Tot zover dit overzicht. We danken de NOS en in het bijzonder het NOS 8 uur journaal voor de fragmenten.
16: Vind je het leuk om naar SBS Dutch te luisteren? Praat verder op onze Facebookpagina. Geef ons een like en deel je mening met anderen. SBS Dutch op Facebook. Start de dag online op onze website sbs.com.au/Dutch. Het laatste nieuws en achtergronden vind je op sbs.com.au/Dutch.

0: advertising.
1: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds? Especially if it's more than 5 years old. For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
2: Docent en schrijfster Astrid van Schoonakker is een enorme boekenworm en heeft die roman natuurlijk voor ons gelezen. En ze vertelt nu wat ze daarvan vond.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Deze maand, Astrid, een boek van een heel bekende schrijfster.
4: Zeker, Anna Enquist. En bekend geworden natuurlijk omdat ze al lang schrijft, sinds 1994. Ik weet dat nog goed, het verhaal uit de oude doos. Want ze was in 1994 kwam haar boek Het Meesterstuk uit. En dat sloeg wel in als een bom in de literaire wereld. Dat was ook nog in de tijd dat ik ook letterkunde studeerde aan de VU in Amsterdam. En was wel heel bijzonder, want wij hadden daar les van een docent die heette Ad Zuiderhent. En die was zelf dichter, of is zelf dichter, hij leeft nog. En die had haar uitgenodigd voor een college. Dus daar, dat vonden wij natuurlijk allemaal wel heel bijzonder. Dat Anna Enquist notabene naar ons, want we hadden maar een klein groepje studenten, voor ons in de les zou komen. En wat ik daar nog heel goed van weet is dat Ad Zuiderhent, die docent, die was zwaar onder de indruk van dit literaire zwaargewicht. Dus die was helemaal zichzelf niet. En daar moesten wij natuurlijk wel erg om gniffelen. Want hij gedroeg zich als een beetje zo'n verliefde puber. En dat zag Anna Enquist ook wel. En die had al met ons steeds ook wel de oogcontact. En die had ook zoiets van, oh god, waar ben ik nou toch weer in beland? Dus ja, dat heb ik altijd onthouden. En ook dat dat een heel leuk en lief en wijs mens is. Want ze is, naast dat ze schrijft, is zij ook nog zeer verdienstelijk cellist en ook nog psycholoog. En daar heeft ze dus altijd in haar werkende leven ook een praktijk gehad. En en ik denk dat het een met het ander samenhangt, want dat is ook weer in het boek wat ik vandaag wil bespreken aan de hand, is dat zij ontzettend goed is om diepte in haar personages te brengen. En ik denk wel dat dat samenhangt ook wel dat als je natuurlijk psycholoog bent en je hebt veel mensen die je behandelt, ken je natuurlijk ook veel verhalen van de mensen en kan ze zich ook goed verplaatsen. En dat merk je ook weer in dit boek, Het Einde van Erna Ankersmit, dat ik heb uitgekozen. Dat is een bijzondere titel, vond ik eigenlijk.
2: Nou, zeker. Het klinkt alsof het niet goed gaat aflopen met Erna.
4: Nee, zo'n idee kreeg ik ook bij het lezen toen ik de titel hoorde van dat er weer een nieuw boek van haar zou uitkomen. En ik was natuurlijk ook wel gelijk door die naam getriggerd, dat ik denk Erna Ankersmit, wat een bijzondere naam. Nou ja, ik hou van lezen en ook van letters en puzzelen. En toen ben ik zo eens gaan puzzelen en toen kwam ik er eigenlijk achter dat als je Anna Enquist fonetisch, dus niet met de Q in haar achternaam, maar dat als met een K. En dat bijna ook dan een anagram is. Dus de letters van Anna Enquist en dan verhusseld. En kom je bijna ook tot Erna Ankersmit. En dat deed me al vermoeden voordat ik ging lezen. Dat ik dacht van nou, dan heeft ze daar vast wel iets van haarzelf in verwerkt. Dus dan zitten er zeker autobiografische elementen in. En ik denk dat ik het nu ik het gelezen heb, dat ook wel klopt, want Anna Enquist is inmiddels zelf ook 80 jaar. En dit boek gaat ook over een dame op leeftijd. En dat is dus Erna Ankersmit. En zij is heel zelfstandig. Ze houdt een grote tuin van een grote huis bij. Ze zorgt goed voor zichzelf. En dat helemaal in haar eentje, want haar man die is al enige tijd geleden overleden. En ze is dan wel 80, maar ze doet het allemaal toch maar. En daar wil ik graag dan ook een fragmentje over voorlezen. Waar ze nu aan werkt is haar een raadsel. Ze heeft altijd geschreven vanuit intense belangstelling en nieuwsgierigheid. Als een thema, een conflict of een persoon je bezig blijft houden, als je je daarbij niet verveelt, dan is het de moeite waard om aan een boek te beginnen. Het probleem nu is, als ze eerlijk bij zichzelf te rade gaat, dat het enige onderwerp waar ze constant aan denkt te maken heeft met ouderdom. Haar generatiegenoten vallen om.

0: de een na de ander. Er zijn weken dat ze zich van crematie naar begrafenis haast. Vrienden en vriendinnen vegeteren in een verpleeghuis of zitten thuis in een sta-opstoel te wachten op de wijkzuster. Erna vindt bezoekjes moeilijk en ziet er steeds weer tegenop. Ze doet het wel en neemt waar dat de buitenwereld allengs fragmentarischer tot haar zieke vrienden doordringt. Het gebrek aan prikkels en daardoor interesse is beklemmend. Haar beste vriend Hendrik, nog uit haar studietijd, ligt verlamd door ALS in een ziekenhuisbed in een voormalige werkkamer. Er is een bezoekschema. De meeste vrienden lezen hem voor uit de krant of romans die hem vroeger zouden boeien. Hij kan nauwelijks spreken, voorlezen, is dan nog niet zo gek. Erna wil het niet. Ze heeft altijd gesprekken met hem gevoerd en daar gaat ze mee door. Ze is de enige die hem wel goed verstaat. Maar waar praat je over met iemand die op een gruwelijke dood ligt te wachten? Over vroeger, over wat ze samen deden, waar ze warm voor liepen, over oude vrienden. Het knaagt aan haar. Ze zouden het eigenlijk moeten hebben over de nabije toekomst, denkt ze. Euthanasie? Wanneer dan? Ze durft het niet. Terug naar huis wandelend onderzoekt ze haar eigen aandeel in die terughoudendheid en komt knarsetandend tot de conclusie dat ze even oud is als haar zieke vriend. De anderen krijgen kanker, Parkinson, zij niet. Het besef dat zij ook elk moment getroffen kan worden door een hersenbloeding of hartstand laat ze niet toe. Een verklaring in haar dossier laten zetten bij de huisarts, niet reanimeren op zijn minst, dat zou ze moeten doen. Het komt er niet van. Laat staan het zorgen voor een voortijdig einde als ze dement zou worden. Zo'n afspraak moet je elk jaar weer vernieuwen en bevestigen. Het idee alleen al is weerzinwekkend. De deur platlopen bij de huisartsenpost is echt niets voor haar. Ze heeft nooit iets en als er iets zou zijn, gaat het vanzelf weer over. Zuchtend opent ze haar voordeur. Ik wil er niet over denken, weet ze. Daarom moet ik erover schrijven. Ga gewoon zitten, de ziekte overkomt het personage en niet de auteur. Beschrijf het zo goed als je kan en kijk ernaar. De woorden zullen de afstand scheppen die je nodig hebt. Ik kan het niet en ik ben laf. Het schrijven is een pretentieuze dekmantel voor een gebrek aan moed. Nou, hier zet zij Erna neer als de hoofdpersoon. En nou ja, die is dus net als zij zelf ook al 80 en schrijft ook boeken.
1: Ja, klinkt leuk, ouder worden.
0: Ja, dat, daarom. Nou, en dat is nou precies, want veel mensen hebben dat natuurlijk ook om hen heen, hè, van ouders of andere mensen, dat dit natuurlijk een beeld is waar je niet echt per definitie vrolijk van wordt. Nou ja, en daarom vond ik dit zo'n bijzonder boek. En daarom, als je dat gevoel, als dat het oproept, moet je het eigenlijk lezen, vind ik. Want wat zij doet is dat in het boek als eerste, dat het verhaal dus eigenlijk ook gaat lopen, is dat op een dag staat Vroni Berghof bij Erna op de stoep. Ze is een veertiger, heeft 2 tienerkinderen, was altijd financieel beheerder van een orkest, maar dat orkest is opgeheven. En die is nu als zij-instromer in de thuiszorg terechtgekomen. En Erna, die is haar eerste, tussen aanhalingstekens, patiënt. Maar ja, die stond dus op een lijst van een huisarts. En nou ja, aan Erna dus, ook gezien de leeftijd, was voor Vroni de opdracht. Ja, ga eens kijken hoe het met haar is. Nou, dan staat ze daar op de stoep. Ze belt aan en Erna doet open. En die is daar natuurlijk helemaal niet van gediend. Want ja, we hebben net uit het fragment gehoord van dat ze eigenlijk nog in de ontkennende fase is. Dat ze oud is, want haar mankeert niks. Ze hoeft niet naar de dokter. Zij krijgt niks. Dus ze is daar natuurlijk not amused als die dame zich introduceert als zijnde van de thuiszorg. Maar dan gaat het ineens heel hard hagelen. En dan krijgt ze toch wel medelijden met deze Vroni. Dus dan laat ze haar toch binnen. Nou, en op dat moment gaat eigenlijk het verhaal lopen, want het blijkt dus dat ze eigenlijk vrij snel, dat die twee wel een klik hebben. En deze Vroni heeft best wel wat te verstouwen in haar leven, want haar man die heeft Oost-Europa-studies gestudeerd, maar werkt daar ook bij die faculteit, maar die wordt ook opgeheven, dus die zit eventjes ook zonder werk. Maar die krijgt dan een baan bij de geheime inlichtingendienst, want ja, hij zit goed in zijn Russisch. En dat

0: zorgt er eigenlijk voor dat er wat spanningen ontstaan, want hij doet in zijn werk ontdekkingen. En die ontdekkingen mag hij natuurlijk niet delen en daar zit hij dan mee in zijn maag. Hij mag het zelfs niet delen met Vroni. En wat je dan als lezer achterkomt is dat deze Thomas, de man van Vroni, die vindt namelijk uit wat er is gebeurd en welk geheim de overleden man van deze Erna eigenlijk. Dus dat maakt het heel spannend. Want,
1: een andere link.
0: Precies, Erna die weet niet af van het geheim van haar man. En haar man is natuurlijk overleden. Dus ja, daar zit die Thomas ook heel erg mee in zijn maag. Zeker als dan Erna en Vroni ook besluiten om te gaan wandelen in het Verenigd Koninkrijk. Om de beroemde wandeltocht langs de muur van Hadrianus te gaan lopen. Dat zou Erna gedaan hebben met een vriendin. Maar ja, die vriendin, haar man, die is dement geworden. Dus die kan niet meer zo lang van huis. Dus Vroni gaat mee. En dat op de achtergrond speelt natuurlijk dan dat geheim. En dat ga ik nu natuurlijk ook niet verklappen. Dat kom je uiteindelijk als lezer wel te weten. Maar dan, als ik dat verklap, is het natuurlijk niet meer zo spannend om dit boek te lezen. En ja, wat eigenlijk wel heel bijzonder is, is dat die wandelreis, dat gaan ze natuurlijk aan. En nou, als ik dat dan lees, dan denk ik, wauw, als je 80 bent en je kan iedere dag toch nog flink in de benen om zo'n deel van zo'n route te bewandelen. En ook hoe ze eigenlijk elkaar helpen. Hè? Iemand van 80 en iemand van 40, levenswijsheid, dat is natuurlijk heel erg mooi. Maar wat ik er heel bijzonder aan vind, en dat moet ik goed mijn best doen dat ik het geheim niet verklap. Is dat uiteindelijk komt Erna er toch achter. En wat ik dan zo prachtig vind aan dit boek. En daarom zeg ik van nou, ook al heb je niks met ouder worden. Of wil je daar eigenlijk nog niet van weten. Dan is het juist goed om dit boek te lezen. Want deze Erna, die weet op een hele mooie manier eigenlijk uiteindelijk. Nou ja, een bepaalde draai aan haar laatste levensfase te geven. Dat als je als lezer eigenlijk achterblijft, wel een beetje verdrietig, maar wel dat je denkt, oh wauw, zo kan het dus ook. En daardoor vond ik het eigenlijk ook een heel troostrijk boek. Ja, en wat ik eigenlijk heel bijzonder vind, is dat wat zij zegt, net ook in het fragment, hè, wat zij over de schrijver Erna zegt, is dat als je dingen heel goed beschrijft, zo goed mogelijk als je kan en dan ernaar kijken, ja, dan heb je natuurlijk een soort helikopterview en dan kan je natuurlijk ook heel goed reflecteren. Ja, dat maakt eigenlijk dat je dan toch misschien wel een oplossing voor het probleem kan vinden. Nou, en dat is misschien een beetje cryptisch beschreven, maar dat zo is dat geheim en het einde met elkaar verweven.
1: Afstand ja, nemen, dat, opschrijven, precies. Afstand nemen en dan kom je er nog wel.
0: Ja, en dan kan je er goed over nadenken en dan krijg je weer nieuwe ideeën. Nou, en dat vind ik een hele wijze les van, ja, nogmaals, ik was toen in 1994 al onder de indruk van Anna Enquist. Maar ja, nu ik dit boek gelezen heb, ook weer. En hoe zij dat doet en hoe ze eigenlijk dat allemaal beschrijft en de lezer troost en wijsheid biedt. Ja, dat vind ik geweldig als een boek dat doet. Dus zeker een dikke aanrader.
1: Na al die jaren kan ze het nog, Anna Enquist.
0: Precies, ja. En ik hoop dat ze dat nog heel veel jaren blijft doen.
1: Op onze website sbs.com.au/Duits kunt u nog heel veel meer boekentips van Astrid beluisteren.
2: Luister gratis naar bijzondere verhalen op je tablet of mobiele telefoon. Ga naar sbs.com.au/Dutch of download nu de SBS Audio app. Download vandaag nog de SBS Audio app en luister naar al je favoriete programma's. Gratis verkrijgbaar via de App Store of Google Play.
1: De Royal Commission naar Antisemitisme en Sociale Cohesie is van start gegaan. Ze heeft inmiddels duizenden inzendingen ontvangen en de eerste reeks getuigenissen gehoord van mensen die hun persoonlijke ervaringen met antisemitisme in Australië deelden.
3: And the fact that this is being felt by the youngest and the most vulnerable, our children, is frankly devastating.
1: Brandstichtingen en graffiti bij Joodse scholen en kinderdagverblijven. Verbale beledigingen en munten die naar Joodse kinderen worden gegooid. Klasgenoten die nazi-symbolen tekenen op schoolopdrachten of de nazi-goed brengen. Amanda Gordon is klinisch psycholoog. Zij vertelde aan SBS Examens dat steeds meer gezinnen bij haar aankloppen voor advies.
4: Children are coming in with questions though, like why do people hate Jews? Are we safe? Why are there guards at our school?
1: Deze week vraagt SBS Examens zich af, hoe moeten we met kinderen praten over antisemitisme?
5: SBS Dutch, op radio, online en op je mobiele telefoon.
4: Children of different ages need different responses. And it's really important not to lump them all in together for so many reasons.
1: Amanda Gordon zegt dat het bij jongere kinderen belangrijk is hen een gevoel van veiligheid, emotionele geborgenheid en trots op hun identiteit te geven. Het is belangrijk dat alle kinderen leren wat de waarde is van diversiteit.
4: If your child is not coming into contact with antisemitism or even racism, that doesn't mean that you're excused from educating them about the importance of valuing diversity, understanding that people are different and that's okay. Shows like Bluey on the ABC are very good models of that sort of information.
1: Olga Weintraub-Elia is leerkracht in de voorschoolse educatie en adviseur op het gebied van naleving van regelgeving op kinderopvangcentra. Volgens haar is het belangrijk om vragen van jonge kinderen over antisemitisme niet uit de weg te gaan.
6: If the child asks you, that means the child noticed that. And this is something important to address. You don't need to provide some political explanations, but you can talk about fairness, being kind, being respectful. And that can be taught when the children are very young.
1: Dat is iets wat zij onlangs ook in de praktijk heeft gebracht met haar eigen kinderen.
6: My friend's daughter was killed in the Bondi attack and we went to Bondi Beach 1 week afterwards and we participated in the event. My children came with me, so they saw me actually standing in solidarity with the community. So I think it also affects them. They see how their parents behave and what they do.
1: Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is het volgens Amanda Gordon belangrijk om hen te leren niet passief toe te kijken, maar voor elkaar op te komen en naar elkaar om te kijken.
4: We need to teach them that it's okay for people to have different opinions about countries or politics, but it's never okay to blame or threaten ordinary people just because they're Jewish. And we want to help children, non-Jewish and Jewish children, remain curious. We need children to be allowed to ask questions, but we have to be able to answer them.
7: It's not if they've seen anti-Semitism, it's when they've seen anti-Semitism. Teenagers spend half of their waking hours online, and I don't know if you've seen a comment section recently, but it's gonna feature anti-Semitism at some point, unfortunately.
1: Shoshana is docent op een school. Zij zegt dat gesprekken over antisemitisme moeilijker zijn met tieners, die zich vaak niet realiseren waar de online inhoud die zij zien vandaan komt.
7: You've got hundreds of thousands of young people using memes and making jokes where they think they're making a joke, but they are participating in, again, really old forms of anti-Semitism.
1: Volgens Shoshana zijn haar leerlingen vaak verbaasd wanneer zij de achtergrond van dergelijke memes uitlegt.
7: And they say, what is goyslop? And you have to explain, well, there's a conspiracy theory that the Jews are manufacturing processed food to control half of the non-Jewish population. And they look at you and they say, that's crazy. Like, it's just a silly joke on the internet. And you have to say, no, it's not a joke. Because that's the roots of it.
1: Hoewel het lastig is om de grens te bepalen tussen het respecteren van de privacy van tieners en het beschermen van hen, vindt Shoshana het belangrijk om in de gaten te houden met welke online omgevingen jongeren bezig zijn en daarover met hen in gesprek te blijven.
7: It's not just anti-Semitism, right? We're seeing like these huge waves, new waves of misogyny and racism. You have to be able to just talk to them about it frankly and point out to them, model to them what rational thought looks like when it comes to things like anti-Semitism and racism.
1: Jaarlijks bezoeken zo'n 35.000 scholieren het Sydney Jewish Museum, waar zij Holocaust-overlevenden kunnen ontmoeten en vragen kunnen stellen.
3: I suppose the most common is, did you meet Hitler? You know, that's just a natural question.
1: Sandy Hollis is hoofdonderwijs van het museum.
3: But then you get reflective questions like, can you forgive the people who did this to you? Or what is the one message that you would like to leave with us? Without fail, without exception, every survivor leaves a message
8: of hope for the future. Every survivor talks about the need to stand up and about the dangers of hate and intolerance.
1: Scholen kunnen hun leerlingen meenemen naar het museum voor workshops die meer context bieden bij wat zij in de klas leren. Het museum wordt momenteel uitgebreid met een nieuwe afdeling die zich richt op het hedendaagse Joodse leven.
8: Most people in Australia would never meet a Jewish person because it's such a small community. So this is an effort to demystify, to show people the beauty of Jewish life. We are also building a response to anti-Semitism in Australia, including the Bondi massacre. And if we're talking about contemporary Jewish life, that's a reflection of the world that we're living in today.
1: Shabbat of Bondi, de gemeenschap die werd getroffen door de terreuraanslag in Bondi, ondersteunt jongeren die de zwaarste gevolgen van antisemitisme ondervinden. Rabbijn Mandy Ullman zegt dat kinderen binnen de gemeenschap hem om advies hebben gevraagd.
9: If they come to us with a worry about the way they're treated, in a way that it's identified in the fact that they're Jewish, we tell them be more proud, because we know what it means to hide.
1: Bij de aanslag kwamen 15 mensen om het leven, onder wie rabbijn Ellie Schlanger, een van de leiders van Shabbat of Bondi. In de maanden voor de aanslag werkte rabbijn Schlanger aan project Noah, een programma dat misvattingen over het Joodse leven en Joodse tradities wil wegnemen door mensen via voorlichting samen te brengen.
10: He wanted to bring light. And one of the ways that he thought that he could bring light is to invite people into our synagogue, show them our space. Show them how we bake challah, traditional bread on a Friday. How much fun we have as a community.
1: Aldus Evie Summers, zij was de assistent van rabbijn Schlanger en zet het werk van project Noah voort door school- en universiteitsgroepen en andere gasten in de synagoge te ontvangen.
10: Part of the tour is we do a Q&A with Rabbi Ullman. And I say, please, there is no question off limits. I really want people to ask questions that have been on their mind, whether it's controversial or not.
1: Evie zegt dat projecten zoals deze helpen om antisemitisme tegen te gaan en wederzijds begrip te bevorderen. Niet alleen voor kinderen, maar voor iedereen.
10: I think that there's a lot of misinformation out there. I think that social media really feeds into that misinformation. And I think that if we can provide a really positive experience for people and a happy experience and something that really enlightens them and provides that education, you can't go wrong.
1: Rabbijn Ullman voegt eraan toe dat de weg vooruit naar een hechte samenleving loopt via universele liefde en wederzijds respect.
9: There are values that we all can agree on. If we can just meet up face to face with each other and not be keyboard warriors and actually start having those conversations about what are our commonalities, what actually brings us together as human beings. And I believe that we can do that.
1: Dit was een aflevering van SBS Examens, geproduceerd door leraar Schwetz en Dennis Fang, in het Nederlands vertaald door SBS Dutch. Voor meer verhalen over sociale cohesie, ga naar sbs.com.au/examens.

Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op onze website sbs.com.au/Dutch of via de SBS Audio app. Deze is gratis en helemaal voor niets te downloaden in de App Store en Google Play. Op een half uur om 12:30 kunt u op SBS Worldwatch kijken naar het NOS 8 uur journaal. En u kunt die uitzending ook terugkijken op SBS On Demand. We sluiten af met muziek van Paul de Leeuw en André Hazes live. Ze zingen Droomland. Ik wens u een heel fijn weekend en heel graag tot woensdag.

Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.